0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s,

0: Het is 3:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en...

0: Het is 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met de Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Maliveld. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het is 5:00. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een recordaantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de Buitenlandse Persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating
3: life. 60s, 70s en 80s.
4: Forever 49.

0: Het is 6 uur. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft met Amerikaanse president Trump telefonisch afgesproken elkaar komende week te ontmoeten in New York. Een record aantal Amerikaanse kiezers gebruikt de tussentijdse verkiezingen om te stemmen tegen president Trump. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van NBC News, waarin ruim 40% van de kiezers zegt hun stem als een protest te zien. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. En de buitenlandse persvereniging in Nederland eist excuses en een schadevergoeding voor de Spaanse fotojournalist die zaterdag door een agent in het water werd geduwd op het Malieveld. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 9 tot 15 graden en een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de beschadigingen bij de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 5 kilometer file bij afrit Oostvoorne. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten.
3: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
1: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s. 70s.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: De Beter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
11: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Forever 49, half 7 headlines.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knoopend Rotterpolderplein 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door de scheuren in het asfalt aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is bij Rotterdam-Overschie door een ongeluk maar één rijstrook open. 3 kilometer file vanaf Schiedam-Noord, meer dan een kwartier vertraging.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens?
9: Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: It's a summer holiday.
11: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Moelenmelk, the moo you can't resist.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Het is 7 uur.
23: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49.
0: Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
3: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik Ido Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging, 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook erlangs. Geeft ook file op de N218, Spijkenisse Oostvoorne tussen Brielen en de N15. Een half uur vertraging, 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij.
23: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
24: Forever 49.
23: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
25: Dit is Forever 49.
26: Celebrating life.
27: 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49.
23: Tussen 7 en 10, Klaas van het Hof. Dit is In de Ochtend.

0: gevoel had ik vanmorgen ook toen ik voor de spiegel stond. Right between the eyes. Rimpelt u hier, rimpelt u daar. Ik wist niet of ik ze had, joh. Maar in ieder geval. Je hoort de muziek van Wax. Hele goede maandagochtend, 21 september.
1: Goedemorgen.
0: Ja, iedere maandagochtend zeggen we het eigenlijk wel. Dan is je weekend weer voorbij. En het was eigenlijk best wel een leuk weekend. Van Dave Roelvink tot Ajax tegen Excelsior. Er zal nog lang over nagepraat worden. Wij gaan het in ieder geval niet doen, want wij focussen ons op de heerlijke muziek die we voor je hebben. Allemaal van die heerlijke herkenbare hits uit de jaren 60, 70 en 80 op dag 264 van het jaar. En die trappen we lekker af met de Bee Gees.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

afgelopen weekend. Je lekker bewezen in stappen wat je al een lange tijd niet gedaan hebt. En toen was je een van de laatste die wegging met het nummer van Neil Diamond en Sweet Caroline. Handjes in de lucht. Nog even een slokje van je laatste drankje. En richting huis. Via de zwarme tent waarschijnlijk. Want dat is op zijn tijd wel lekker natuurlijk.

0: Dit is Forever 49. Overal op DAB+, wereldwijd, op web en app. En natuurlijk op tv. Forever
1: 49. Dit is In de Ochtend.

0: Maar zijn hele ochtend. Hele goede morgen. Neem ons lekker mee met de heerlijke muziekmix uit de jaren 60, 70 en 80. Jackson 5 en I Want You Back.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Oh, oh, oh, wat hebben wij hier zin in, zeg. De komende vier weken geven we iedere vrijdag een mini-cruise naar York weg. Wil je kans maken? Bedenk dan alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80 die lekker past bij deze actie. En dan mag je denken aan titels, woorden zoals boot, ship, ferry of cruise. Maar ook Capitano natuurlijk, of de Captain en England of York. Ja, het mag allemaal, dus gebruik je creativiteit. Geef jouw plaat door via de app of via de website en maak kans. Met andere woorden, mis de boot niet. Iedere vrijdagmiddag rondom 17:15 gaat Ron Davids een winnaar bellen.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites, 1 plus 1 gratis. Alle Robijn, 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
12: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
16: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
17: Aquaparken voor tickets €200, please.
16: Zei jij nou €200?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
16: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal, gewoon Transavia.
19: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
20: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
21: Train
5: jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
21: Forever 49, half 8 headlines.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug, 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden, 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle Emmeloord een kwartier vertraging bij Kampen.
24: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof.

0: heerlijke nummers waarvan je denkt van... zo, dat is al lange tijd geleden dat ik die gehoord heb. Ja, wij draaien ze hier gewoon bij Forever 49. Paul Young hoorde je, Come Back and Stay.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag. Populaire speelgoedsoorten. In dit eerste uur gaan we dan terug naar de jaren 60. Wat dacht je van blikken treinen, auto's, ruimtevaartuigen en opwindmechanieken? Ze waren enorm geliefd in de jaren 60. Merken zoals Suco, Marx met een X aan het einde, Tipco met dubbel P en Gunterman maakten realistisch en duurzaam speelgoed dat vaak met een sleutel werd opgewonden. Maar wat dacht je van houten bouwsets van de merken zoals Ado en Nooit Gedacht?

Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden gewoon.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey koopjesjager.
2: Ja, jij?
1: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Het is 8 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De politie zegt inmiddels te weten wie het slachtoffer is, maar gaat eerst de nabestaanden informeren. De buurt is afgezet voor onderzoek en de politie vraagt getuigen om zich te melden. De aanleiding van de schietpartij in Roermond is niet duidelijk. De Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De ontmoeting valt samen met nieuwe directe vredesbesprekingen tussen Moskou en Kiev. De afgelopen weken hebben Rusland en Oekraïne hun aanvallen met lange afstandsraketten op elkaar opgevoerd. Komende week zijn veel regeringsleiders in New York bijeen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. Vooral het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu zou verkeerd zijn gevallen. Het strafhof in Den Haag kan mensen vervolgen wegens genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. De VS erkent het strafhof niet en levert niemand uit. China, Rusland, India en Israël leveren ook geen landgenoten uit aan het internationaal strafhof. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. De partij behaalt 32 zetels en verdubbelt ten opzichte van 5 jaar terug. De CDU zal hierdoor voor het eerst in de geschiedenis niet vertegenwoordigd zijn in het parlement van een Duitse deelstaat. Het slechtste resultaat ooit. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
2: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosmalen-West en Waardenburg van 11 kilometer. Een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht, een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar één rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoop het Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file, kwartier vertraging.
5: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
2: Dit is Forever 49. Celebrating
6: life. 60s, 70s en 80s.
5: Forever 49. Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: maandagochtend met leuke vooruitzichten, want we krijgen best nog wel lekkere temperaturen die ons tegemoet gaan komen. Het warme weer uit het zuiden van Europa komt onze kant op namelijk. Goedemorgen maandag 21 september.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat kon je denken en toen werd je wakker. Nee, er gaat echt een heerlijke temperatuurperiode aankomen op een aantal dagen met temperaturen van ja, rond de 25 graden. Jawel! Daar ga je de komende dagen nog veel meer over horen. Mocht je het nieuws een beetje gemist hebben, Nederlanders moeten voor 8 dagen eten op voorraad hebben. Blijkt uit een onderzoek van het Klingendeel Instituut en de Erasmus Universiteit. Op dit moment wordt geadviseerd om de noodvoorraad te hebben van 8 dagen. Ja, er werd eerst gezegd 3 dagen, uiteindelijk wordt het 8 dagen. Nou ja, moet je helemaal niks eten hebben. Ik heb volgens mij voor een kleine maand heb ik wel op voorraad liggen. Maar ja, ik sta ook altijd in de keuken, dus ik wil altijd wel lekkere dingen liggen. Het is vandaag dag 264 van het jaar. En neem ons lekker mee onderweg. Dat doen we samen met muziek van Queen.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

In dit geval het beste uit de jaren 80. Boy George en Everything I Own. Boy, die dacht jarenlang dat Ken Booth, een Jamaicaanse zanger die in 1974 van nummer 1 hit scoorde met een reggae-versie van het nummer, zelf had geschreven. Toen George hem belde om te zeggen dat hij het ging opnemen, reageerde Booth verbaasd. Nee. Het is een David Gates song. George vertelde later dat hij zich behoorlijk schaamde toen hij ontdekte dat het origineel van Brad

0: Dit is In de Ochtend.
1: '60s, '70s en '80s. Dit zijn de hits. Je luistert naar Forever for

0: De eerste van de nieuwe week alweer. Hele goede morgen. Misschien lekker aan je ontbijtje. Misschien heb je uitgeslapen, heb je vrije dag. Of je neemt ons lekker mee voor onderweg. Casey en de Sunshine Band hoor je. Keep it coming, love. Vanmiddag is het zover. Om 17:15 vanmiddag gaat Ron David bij Ron in de Middag een winnaar bekendmaken van de Tribute Podcast. Donna Summer's Tribute, oftewel Donna's Hot Stuff. We gaan twee kaarten gaan we weggeven vanmiddag bij Ron David. Je kan nog steeds meespelen. Ik denk tot vanmiddag een uurtje of drie, denk ik. Dan gaat Ron, denk ik, selecteren. Dus, zou jij naar een optreden willen van de Donna Summer Tribute? Daarvoor moet je wel de podcast beluisteren via de app of via onze website. Forever49radio.nl. Want in de podcast zit namelijk een vraag verborgen. Weet jij het antwoord op die vraag? Dan geef je dat door.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met
2: Donna's Hot Stuff. En wij praten vandaag met Irma Derby. En je hebt ook de looks.
3: Ja, dat hoorde ik wel vaker, ja. Maar ik zie dat zelf niet. Ja, de looks in de zin van we zijn allebei donkere vrouwen met zwart haar. En, maar ja.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
20: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
22: Forever 49, half 9 headlines.
23: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een schietpartij in Roermond is een dode gevallen. Het slachtoffer is een man. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om te redden, maar dat was vergeefs. De Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump ontmoeten elkaar binnenkort in New York. Dat hebben ze gisteren telefonisch afgesproken. De regering Trump zou sancties voorbereiden tegen het internationaal strafhof. Het is niet bekend wat die sancties inhouden, maar mogelijk worden ze deze week gepresenteerd. De CDU van bondskanselier Merz heeft een historische nederlaag geleden en zelfs de kiesdrempel niet gehaald. In de Oost-Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern ging de winst overtuigend naar de rechtsradicale AfD met 38,2%. Het weer, er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten vertraging. 20 minuten extra op de A27 Breda Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Vanaf Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer file. En een half uur vertraging. En wel drie kwartier is de vertraging vanochtend op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen staat 10 kilometer file door werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open richting Heerenveen en dat duurt tot 19 oktober. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen 10 minuten vertraging bij Wijchen. Het komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht.
25: 60s, 70s en 80s.
26: Forever 49.
27: Dit is In de Ochtend. Forever 49 met Klaas van het Hof.

0: weer bezig in de sportschool. Irene Cara op de achtergrond. Wil je lekker meedoen? En natuurlijk Fame.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine van vandaag. We hebben het over populair speelgoed. In de tweede uur gaan we terug naar de jaren 70. Lego. Ja, wie kende het niet, hè? En nog steeds populair volgens mij. Was overal in de jaren 70. De sets die waren natuurlijk eenvoudig, maar het merk werd al razend snel populair door de opkomst van gekleurd plastic was het eigenlijk. En de eerste herkenbare bouwthema's. En wat dacht je van Playmobil? Kwam halverwege de jaren 70 op de markt en werd meteen een hit. De figuurtjes waren stevig, kleurrijk en pasten precies en perfect bij de nieuwe speelstijl van dat decennium.

deze week. Je kan lekker meevaren. We gaan een hele leuke actie weggeven. Ben je al benieuwd? Dan kan je al in de app kijken en op onze website. En straks ga ik je uitleggen hoe, wat en waarom. Wat je allemaal kan doen om eventueel te winnen natuurlijk.

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
5: deals. Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
6: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
6: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
11: Giga veel.
9: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
17: De Beter Pick-a-Bellies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
20: Het is 9 uur.
21: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Forever 49. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het hoogste tarief komt uit op 56%. Het stelsel kan rond 2030 op de schop. Voor het kabinet kan het CER-advies helpen om het huidige belastingstelsel ingrijpend te vereenvoudigen. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Ze wil de bouw versnellen, zodat honderdduizenden woningzoekenden in 2030 al een plek zouden kunnen krijgen. Door onder meer woningen te splitsen en hospitaverhuur te versimpelen, komen tot 20.000 woningen per jaar extra vrij. De minister wil ook vergunningstrajecten halveren en de bouw van prefab woningen bevorderen. Een van de 4 start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Wie onder de vertrek- en naderingsroutes van die banen woont, kan daar iets meer last van hebben. Op de Kaagbaan wordt het asfalt en de markeringen daarop gecontroleerd. Ook worden lampen vervangen en omliggende grasvelden gemaaid. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. De overleden bejaarde wilde op het strand van Voulerkmeni, ten zuiden van Athene, een lichtstoel beschikbaar houden terwijl hij op anderen wachtte. De 76-jarige was het daar niet mee eens en ging met hem op de vuist. De 82-jarige man zakte in elkaar. Reanimatie door omstanders mocht niet baten. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Forever 49.
22: Forever 49 verkeer.
23: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
24: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
25: Dit is Forever 49. Celebrating
26: life. 60s, 70s en 80s.
27: Forever 49.
28: Tot 10 uur in de ochtend met Klaas van het Hof.

0: ochtend. Je neemt ons lekker mee met het allerlekkerste uit de jaren 60, 70 en 80. Hard Chocolate hoor je en Girl Crazy. Goedemorgen, het is maandag 21 september.
1: Goedemorgen.
0: Het is op vele vlakken altijd een beetje onrustig in Amsterdam, maar ook onder de taxichauffeurs. Want ze zijn het namelijk zat dat platforms zoals Uber en Bolt steeds hogere en wisselende commissies vragen. Volgens de chauffeurs kan de commissie bij Uber oplopen tot 50% van de ritprijs, waardoor ze moeite hebben om rond te komen. Ja, dat is bizar. Dat is ook als je eten bestelt. Er gaat best wel veel naar de organisaties waar je het via bestelt, zeg maar. Je kan beter rechtstreeks bestellen en rechtstreeks bellen in dit geval. Daar houdt de ondernemer nog wat meer over. Doe er dat mee, zou ik willen zeggen, op deze dag. Dag 264 van het jaar. We hebben er nog 101 te gaan tot het einde van het jaar. Maar we gaan hem eerst lekker in balans beginnen. Dat doen we met Christopher Cross.
2: Dit is In de Ochtend, Forever 49.

Met het uitbrengen van dit nummer van Fleetwood Mac, Go Your Own Way, dat zorgde wel voor onrust binnen de groep, want ja, het ging natuurlijk over de liefdesbreuk tussen Lindsay en

0: ontbijtje, kopje koffie, kopje thee, richting het strand, waarom ook niet. Ja, doe eens van die dingen die je normaal niet zou doen. En dan naar je werk. Ja. In ieder geval, you're the Beach Boys and God Only Knows.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, je hoort het goed.

0: naar York, hè? Niet New York, maar York. Ik kreeg al een e-mailtje binnen naar New York. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja, ik ook, maar dat even terzijde. Ja, het gaat weer gebeuren. Hele leuke actie hebben we de komende 4 weken lang. Iedere vrijdag gaan we een mini-cruise naar York weggeven. Wil je kans maken? Bedenk dan alvast een nummer of artiest uit de jaren 60, 70 of 80 die lekker past bij deze actie. Denk dan aan titels of namen of woorden. Mag natuurlijk ook boot, ship, ferry, je begrijpt hem wel. Geef jouw plaat door en maak kans. Iedere vrijdagmiddag rond 17:15 bij Ron in de Middag gaat Ron Davids een winnaar bellen. Geef jouw suggestie door via de gratis te downloaden app of via onze website forever49radio.nl.
1: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: Giga veel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Gaan met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
19: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
4: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak

0: rij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
1: Forever 49, half 10 headlines.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hooginkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Een ruzie om een lichtstoel op een Grieks strand heeft het leven gekost aan een 82-jarige man, vermoedelijk na een hartstilstand. De 76-jarige man die met hem in gevecht was, is aangehouden. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Forever 49 verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging komt voor op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober.
4: 60s, 70s en 80s. Forever 49. Dit is In de Ochtend. Forever 49. Met Klaas van het Hof. Dit is Forever 49. Forever 49.

0: Heel veel mensen zijn een beetje excited door die nieuwe actie die we hebben de komende 4 weken. Die mooie reis met de boot richting York. Alles kun je trouwens teruglezen op onze website. Ga dan naar winacties. Party Sisters hoorde je.
1: Dit is de Forever 49 tijdmachine.
0: De tijdmachine in het laatste uur. Populair speelgoedsoorten uit de jaren 80 in dit geval. Wat dacht je van Transformers? Herinner je die nog? Die actiefiguren die konden veranderen van voertuigen naar robots. Optimus Prime en Megatron werden iconen en het speelgoed groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. In die periode, halverwege de jaren 80, My Little Pony. Kleurrijke ponies met kamhaar en natuurlijk accessoires. Vanaf 1984 was het een enorme hit, later gevolgd door een tv-serie.

Albert Hammond en de Free Electric Band. Nummer is een viering van vrijheid en eigen keuzes. Nummer 1 in Noorwegen werd het toen de tijd in 1973 en een nummer 3 in Nederland.

0: Gay op Forever 49 en The Sexual Healing. Hans, goedemorgen. Wat heb jij voor een mooi speltje op vandaag?
1: Ja, is leuk hè, Klaas. Uh-huh. Dit is een bloemetje. Dit heet een vergeet mij nietje.
0: Oké. Okay.
1: Het is vandaag namelijk 21 september, Wereld Alzheimerdag. En vandaar, ik heb dat speltje dus een keer besteld. Dat kan via die website. Yeah. En nu ben je te laat natuurlijk, dan moet je hem voor volgend jaar. Oh. Maar die draag ik dan de hele dag. Dus zo zijn er heel veel mensen die dragen dat.
0: Dus jij start op deze manier de actiedag.
1: Nou ja, weet je wat het is, Klaas? Het hoeft altijd niet met een groot gebaar een beetje aandacht vragen voor het een en ander. Is natuurlijk altijd prima. En dat hebben we bij deze toch maar weer even mooi gedaan.
0: Nou, zo is dat. Mooie gedachte. Over actie gesproken, Hans. Wat vind jij van de nieuwe winactie van deze week?
1: Nou, ik kan je zeggen, ik vond die parachutesprong en die skydive vond ik mooi. Dit vind ik eigenlijk nog stiekem veel mooier.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, mis de boot niet. Het is eigenlijk een klassieker. We horen hem weer terug de hele week bij Forever 49. Een ontzettend leuke actie.
0: Zeker weten. Hele gave actie. Oké, wat ga je straks nog meer doen, Hans?
1: Ik ga er voor de rest nog niks over zeggen. Natuurlijk de bekende onderwerpen. En ik heb Klaas... Kijk eens hier, ik heb een kopje thee voor je meegenomen.
0: Zo, lekker zeg.
1: Ik denk, laat ik Klaas eens verrassen met een kopje thee. Lekker toch?
0: Ja, dat doe je goed, Hans, want die verwijding was op. Ja, je ziet het. De volle die staat ernaast inmiddels. Mijn dank is groot. Dit was hem in de ochtend voor deze maandag. Geniet van je maandag, geniet van elkaar. En mocht het een beetje tegenzitten vandaag, ook aan deze dag komt een einde. Nou ja, Hans hier pakt zijn spulletjes. Die is helemaal ready. Veel plezier zometeen met Hans Klein.
2: Dit was de ochtend.

0: Wij bedanken loopreizen.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
3: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
21: Het is 10 uur.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws.
11: In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond geraakt. De schietpartij vond plaats in het oosten van de plaats Belleville, op 180 kilometer van Toronto. De Sociaal-Economische Raad heeft een voorstel klaar voor ingrijpende fiscale herzieningen. Hierbij wordt het toeslagenstelsel afgeschaft, gaan de zorgpremies omlaag, maar betalen midden- en hoge inkomens meer inkomstenbelasting. Het kabinet trekt 7 miljard euro uit om tot 2035 de bouw mogelijk te maken van 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat staat in een brief van minister Boekholder O'Sullivan van Volkshuisvesting aan de Kamer. Een van de vier start- en landingsbanen van Schiphol, de Kaagbaan, is vanaf vandaag een week dicht voor groot onderhoud. Hierdoor worden de Zwanenburgbaan, de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan deze week intensiever gebruikt. Het weer. Er staat weinig wind en de zon laat zich flink zien. Alleen in het noordoosten en oosten kan er lokaal een spatje regen vallen. De maxima liggen vandaag rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
21: Forever 49 verkeer.
22: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. Meer dan 20 minuten vertraging door de controles. En er staat nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolfga en Heerenveen 6 kilometer door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
23: Dit programma wordt u aangeboden door tuindeuren.nl.
24: Forever 49.
23: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
25: Dit is Forever 49.
26: Celebrating life. 60s, 70s,

Redbox for America. Elke dag neem ik even de veiligheidswaarschuwing met je door. Vorige week waren dat de Plonk BV. Dan heb je iets gekocht bij smartphonehoesjes.nl of een powerbank of iets anders. Ze hebben ook verwarmde bureauonderleggers. Er was iets mis mee. En de veiligheidswaarschuwing van de babyromper van de Zeeman is belangrijk. De knopjes kunnen loskomen, dus dat kan verstikkingsgevaar opleveren. Gebruik de rompertjes niet. Kunnen terug naar de winkel. En voor de rest was het rustig.

0: Ik denk, laat ik de week eens goed beginnen, Elvis Presley en Suspicious Mind. Vorige week hadden we natuurlijk die fantastische actie met die parachutesprong. Nu, ja, we hebben nog weer een mooie. We hebben weer een mooie actie.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ik kan me zo voorstellen dat je de parachutesprong vorige week even hebt laten gaan. Dus je hebt, ja, of je hebt hoogtevrees, of het ziet je niet lekker, dat je denkt, het is me te gevaarlijk. Maar zo'n mini-cruise is natuurlijk altijd leuk. Ja, kies de boot niet. Het is heel simpel om mee te doen. Denk even aan twee dingen. Kies een bootsong, een nummer of artiest die past bij de actie. Denk aan titels als Boatship, Ferry, Sail, Sea, Harbor Cruise, Captain, Cabin. Noem het allemaal maar op. En ja, de voorwaarde is de plaat. Past helemaal bij Forever 49. En is dus dan uit de jaren 60, 70 of 80. Dus dat moet wel Harbor Light bijvoorbeeld. Is volgens mij uit de jaren 80. En met wie ga jij aan boord en waarom? Een korte motivatie, serieus, grappig of ontroerend, alles mag. Ga naar de website of de gratis app en klik even op winacties. Vrijdag gaan we de eerste winnaar bellen, dus mis de boot niet.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
19: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... Gaat lukken!
24: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl, de specialist in alle soorten hardhouten kozijnen, verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Forever 49 weerbericht.
3: In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Nick Kershaw, echte Edis. Hij moet in it be good. Er komen al ontzettend veel reacties binnen op Mr. Boat. Dat is goed. De actie is goed van straks in ieder geval. Straks Hansje op vakantie. Eerst een kleins classic van Stevie Wonder.

0: ging even over de liefde. You too, Pride in the Name of Love. En de liefde is nog lang niet over.
1: Hansie op vakantie.
0: Op vakantie zie je ze regelmatig. Van die cellen die al 40 of 50 jaar bij elkaar zijn. We kwamen eens zo'n echtpaar tegen op het terras. Ze zaten naast elkaar, allebei een kop koffie en zeiden eigenlijk nauwelijks iets. Ik dacht toch, nou, daar is de gesprekstof na al die jaren blijkbaar wel een beetje op. Tot ze opstond, om even naar binnen te gaan. Hij keek erna en zei tegen ons, mooi hè, we zijn al 52 jaar getrouwd.

0: It's ABC and All of My Heart.
1: En ik heb even gekeken welke letter het beste vertegenwoordigd is in het volgende uur.
0: En dat is dan de B. Billy Joel, Bruce Springsteen en Frank Boeien komen eraan straks na het nieuws.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
6: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Daar zit Sophie.
1: Hi.
0: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
1: Met Sophie.
0: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
6: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Het is 11 uur.
16: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. In Canada is een synagoge beschoten. Een politieagent en ook de schutter zijn gewond. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Op Sri Lanka is het grootste massagraf ooit ontdekt. Het gaat om de resten van 572 volwassenen en kinderen die vermoedelijk zijn verdwenen tijdens de burgeroorlog tussen 1983 en 2009. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
17: Forever 49 verkeer.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
19: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
17: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

The Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Het is 11 uur geweest. Het is 21 september. Vandaag Wereld Alzheimerdag. 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. We gaan het er straks over hebben. En we gaan nog een kerstverse 49er in het zonnetje zetten. Voor de rest.

muziekje even lekker te genieten. Met de B van Billy Joel. De B van Bruce Springsteen. En straks hoor je de B van Frank Boeien. En als je de tijd hebt, ga even naar de website en naar winacties. Want we hebben weer een mooie actie deze week.

niet voortdurend. Je kunt ook de gratis online training goed omgaan met dementie volgen. Je kan vrijwilliger worden bij een regionale afdeling of het Alzheimer Café. Collecteren, zelfs een actie organiseren of doneren aan onderzoek. Voor vragen en een luisterend oor is er de dementielijn op werkdagen gratis en anoniem bereikbaar via 0800 5088. Want soms begint helpen niet met een groot gebaar, maar door iemand die steeds meer vergeet zelf niet te vergeten.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groots in genieten.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
5: Mm.
4: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
21: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
1: Forever 49 verkeer.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Forever 49 weerbericht.
3: In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

in je leven. En deze week hebben we weer zo'n mooie actie. Mis de boot niet. Ga even naar de website forever49radio.nl of de gratis app. En klik gewoon eens op winacties.

21 september 1976 en die komt uit Gelderland. Die gaan we nu eens even goed in het zonnetje zetten. Ja, Sandra Meijer uit Lochem, je staat in de spotlights. Geboren 21 september 1976, je wordt vandaag 50 jaar. Dat heb je natuurlijk zelf allemaal al in de gaten. En hoort vanaf nu officieel bij de Forever 49ers. Felicitaties komen van Robert, je twee zoons en je beste vriendin Monique. En Robert schrijft er nog even bij. Jullie hebben elkaar 30 jaar geleden in Oostenrijk hebben jullie elkaar ontmoet. En je houdt eigenlijk niet van hoogtes, maar toch was het wel heel speciaal dat je meeging in de kabelbaan. En er kan maar één plaat voor je 50ste verjaardag kan er maar gedraaid worden. Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes. Dus dat gaan we ook doen.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: En ook extra goedkoop. Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
9: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes! Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
11: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van Voordeel,
14: Aldi.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
21: Het is 12 uur.
22: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Binnen een half jaar moet hun veiligheid structureel worden gegarandeerd. Staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. Japan maakt zich op voor een zware orkaan. In het gebied rond Tokio en Yokohama, waar ruim 35 miljoen mensen wonen, is er kans op zware windstoten, stortregens, overstromingen en aardverschuivingen. Nederlandse huishoudens hadden het afgelopen jaar 1,2% meer geld te besteden. De koopkracht ging vooral omhoog door de stijging van de lonen met gemiddeld 5%. Het weer overwegend droog, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Verder is het een zonnige herfstdag en het wordt ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
23: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
25: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
23: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en...

Lekker aan de lunch met Philip Bailey en Phil Collins. En de Easy Love. 12 uur geweest. Er komen ontzettend veel leuke berichten binnen voor de bootsongs. Voor onze actie voor deze week. Die hele mooie actie Mis de Boot Niet. Marcel zegt Sailing, Rod Stewart, Anja uit Deventer, Captain of Your Heart, Double. En in de Navy, Peter uit Gouden. Ja, dat is ook leuk, ja, in de Navy. Nou ja, iets met boot.

beste 60s, 70s en 80s. En dit is duidelijk uit de 80s. Paul Abdul, straight up. Ik heb vrijdag nog eten besteld, maar wat schetst mijn verbazing? Even een waarschuwing als je online eten bestelt. Er duiken namelijk nep-websites op van bestaande restaurants. Die gebruiken de echte namen en contactgegevens. Ze staan soms bovenaan in Google. Je denkt dus dat je bij het restaurant bestelt. Je rekent gewoon af, maar het eten komt nooit en je geld gaat naar de oplichters. Dus klik niet zomaar op het eerste de beste zoekresultaat. Controleer het webadres en bel bij twijfel even het restaurant. En kun je betalen bij afhalen of bezorgen, dan is dat de veiligste keuze. Nou ja, het is maar even een tip. Ik bestel ook wel eens wat. Ik kijk het ook altijd even goed naar. Kenny.

0: Ralph Stewart, hou er rond in het vak. Do you think I'm sexy? Heb je het al gezien? Er is een nieuwe winactie bij Forever 49.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Meedoen is niet ingewikkeld. Ga naar de website of app, klik op winacties en kies een bootsong. Een nummer of artiest die past bij deze actie. Waarin het wordt misschien wel Water of England of York of Harbour, de Sail of de Ferry. En voorwaarde is, de plaat past helemaal bij Forever 49. Dus dat moet een plaat zijn uit de jaren 60, 70 of 80. En dan twee, met wie ga je aan boord en waarom? Korte motivatie dus. José uit Alkmaar zegt, ik kies voor Sailor, A Glass of Champagne uit 75. En ik ga met mijn man. Die roept altijd dat hij zeebenen heeft. Maar dat wil ik na twee glazen champagne aan boord wel eens controleren. Nou ja, dat is dus een hele mooie. In ieder geval ingezonden door José uit Alkmaar. Doe mee, ga naar de website of app en klik op winacties.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
11: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alle Sigma Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Hans en de Inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Oh, mooi hoor, die tuindeuren. Prachtig. En snel besteld via tuindeuren.nl. Tuindeuren.nl. De specialist in alle soorten hardhouten kozijnen verzorgt binnen 24 uur een offerte en maatwerkadvies. Snelle levering in de complete Benelux, professionele plaatsing en lid van Bouwgarant. Kijk op tuindeuren.nl en maak vandaag nog uw keuze.
3: Forever 49 verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam toe. Daarom 2 kilometer file.
3: Forever 49 weerbericht.
5: In de middag blijft het overwegend droog, met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Maar veel stelt het niet voor. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer bij een zwakke tot matige westenwind en maximaal rond de 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maximaal tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Glenda Miles, Black Velvet. Het zit in mijn op. Ik wil je nog even vertellen dat vanmiddag Ron Davids vrijkaarten gaat weggeven voor Donner's Hot Stuff. Beluister nog even de podcast via de website of app en geef antwoord op de vraag. Vanmiddag zal Ron Davids een winnaar bellen. Dus dat is ook altijd leuk natuurlijk. Vrijkaarten voor Donner's Hot Stuff, de Donner Summer Tributes.

0: That's all. Tot morgen.
1: Wij bedanken tuindeuren.nl voor het mogelijk maken van dit programma.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
9: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
10: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
13: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
15: Giga veel.
13: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
22: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Het is 1 uur.
15: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Draai de verhoging van verkeersboetes terug. Dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. De Onderzoeksraad voor Veiligheid luidt bij minister Van den Brink van Asiel en Migratie de noodklok over de situatie van 7000 asielkinderen. Duizenden kinderen zitten langer dan een jaar in de noodopvang, vaak zonder onderwijs. En staatssecretaris Erkens van Visserij wil de EU-landen overtuigen van het nut van pulsvisserij. Voor de proef is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In 2018 werd pulsvissen in de hele EU verboden. Het weer? Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
24: Forever 49 verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam toe. En daarom 2 kilometer file.
26: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
27: Dit is Forever 49.
28: '60s, '70s en '80s.
29: Forever 49.
30: Op de totten.
31: Op de totten.
32: Op de totten.

0: En Kids in America op Forever 49. Zo dan, het is ineens weer maandag. En lekker dat we dan weer mogen beginnen met de nieuwe werkweek. Want dan hebben we weer iets om naar uit te kijken. Namelijk het volgende weekend. En daarom zeg ik, we gaan snel beginnen aan de nieuwe week. Hottentotten op Forever 49.
1: What's my car?

eenvoudiger uitzien als de liefde de enige druk is waar wij ons druk over moeten maken. You're the Brian Ferry in Roxy Music. A love is the drug. Een beetje verkoeling met Icehouse.

0: per dag. En zo moet het ook zijn, jongens. Je hoorde Elvis zojuist met Burning Love. Vraagje, heb jij voor dit weekend de Toto nog ingevuld?
1: De Graafschap Ajax 0-0. Haarlem Den Haag 0-0.
0: Ah, dit zijn wel een paar oude uitslagen natuurlijk. Want Frits van Turenhout kon deze nog opnoemen. Maar joh, laten we eerlijk zijn, toen had ik ze niet goed. En vandaag de dag heb ik ze nog steeds niet goed. Die uitslagen van de Toto. Ik zit er altijd weer naast. Maar gelukkig hebben we één Toto die altijd goed is. En dat is deze Toto. Hier is Stop Loving You.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel...
2: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
18: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Autotaalglas zit echt overal.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
23: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Forever 49 verkeer.
24: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
4: Forever 49 weerbericht.
25: Het is overwegend droog met uitzondering van het noorden en oosten van het land... waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind... en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Ja, je kent de uitdrukking hier in Hottentotten. Laat maar komen die emotie. Nou, Tears for Fears zei in 1984 eigenlijk niks anders. Maar dan noemden ze dat Shout.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, die is leuk, hè? Een oude bekende is weer terug hier bij Forever 49. Mis de boot niet. Een geheel verzorgde mini-cruise van Rotterdam richting York. En dat doen we 4 weken lang. Iedere vrijdagmiddag mag Ron weer Sinterklaas spelen. En dan gooit hij deze prachtige prijs eruit. Wat moet je doen? Ga naar de winacties op de site van Forever49Radio.nl of in de radio-app van Forever 49. Als je daar bent beland, ga je naar de winacties. Kijk je naar de knop, mis de boot niet. En dan zie je wat je moet doen. Je moet een plaatje opgeven uit de jaren 60, 70 of 80... die iets te maken heeft met deze actie. Iets met de boot erin, verzin maar iets. En een hele goede motivatie. Waarom wil jij hem hebben en waarom neem jij die andere persoon mee? Des te beter, des te leuker, des te groter de kans dat jij... De prijs aanstaande vrijdag in de wacht sleept hierbij Forever 49.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

Het blijft toch een bijzondere plaat, die van Peter Frampton. Show Me The Way. Ten eerste door dat legendarische instrument, de Talkbox. En het feit dat de live versie een hele grote hit is geworden. Als je ooit nog eens een keer tijd hebt om de studioversie te beluisteren, probeer het eens. Het is een hele taaie. Nee, echt, de live versie is way, way better. Nu Rockset, hier is Listen To Your Heart.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: De Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18.

0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Alle Sikkensverf bestel je bij...
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Het is 2:00.
12: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Google heeft een boete van €403 miljoen gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 2 vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Ntimba werd donderdag gevonden. Zij is 1 van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Draai de verhoging van verkeersboetes terug, dat zegt de Raad van State in een nieuw advies aan het kabinet. De boetes worden gebruikt om gaten in de begroting te dichten en dat vindt de Raad geen goede reden. In de Amerikaanse staat Texas is een Venezolaanse immigrant zwaar gewond geraakt nadat hij is beschoten door immigratiedienst ICE. De zaak leidt tot felle protesten. Demonstranten eisen dat ICE uit hun staat vertrekt. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
13: Forever 49 verkeer.
14: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
15: Forever 49.
16: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
13: Dit is Forever 49.

de allereerste keer hoorde. We waren met een plezierjacht aangemeerd in de haven van Southampton. En daar overnachten we. En aan de overkant van het water was er een discotheek. En daar hoorde ik deze deun voor de allereerste keer. En toen ik thuis kwam, gelijk natuurlijk die 12 ingehaald. En zelf gedraaid in de discotheek. Zo ging dat. Cool in the Gang en Ladies Night. Hier in het tweede uur van Hottentot.

fantastische muziek hebben deze mannen gemaakt van ELO, Electric Light Orchestra, All Over the World. Ja, je weet het, deze week hebben we een fantastische prijs. En ook volgende week en die week erop. 4 weken lang geven we een mini-cruise weg. Geheel verzorgde mini-cruise van Rotterdam naar York. Met de actie Mis de Boot Niet. Die prijs die gaat er op de vrijdagmiddag uit. Maar misschien wil je wat eerder in de prijzen vallen bij Forever 49. Dat kan, maar dan moet je wel heel snel zijn. Want vanmiddag bij

0: wel die twee vrije kaarten te pakken.
1: De Forever 49 Tribute Podcast. In deze aflevering praat Pierre met...
2: Thomas Hotstuff. En wij praten vandaag met Irma Derby.
3: Het is één groot discofeest. Blije mensen. Ook emotionele mensen heb ik in het publiek gezien. Met bepaalde liedjes. Ja, het is een spectaculair discofeest gewoon.
1: De Forever 49 Tribute Podcast.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA.

0: Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega. Broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders schrijf je mis.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: nemen die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
18: Forever 49 verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in het land. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is echter niet het geval op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En ook op de A325 Nijmegen knooppunt Velperbroek is het raak. Tussen Elde en Westervoort heb je 10 minuten vertraging door een auto met pech.
18: Forever 49 weerbericht.
23: Het is overwegend droog met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: En dat is het signaal dat het er gewoon weer lekker op zit en hij er klaar voor staat. Pierre van der Stappen! Oh, Pierre. Happy face. Hij heeft er heel veel zin in. Ja, Ronnie was vandaag iets te laat. Hij kon niet aansluiten. Maar morgen gaat dat hoogstwaarschijnlijk dan wel weer lukken. Dus dan doen we het morgen gewoon wederom opnieuw. Tot morgen!
1: Tot
2: de Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip.

0: al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
1: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.

0: doneren.
1: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
3: Zo,
4: Interpolis. Glashelder.
2: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Het is 3:00.
17: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot €100 per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Google heeft een boete van €403 miljoen gekregen voor overtreding van de Europese privacywetgeving. Google maakt gebruik van locatiegegevens om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden zonder dit aan gebruikers te melden. De Zuid-Afrikaanse politie heeft 2 vrouwen en een man aangehouden op verdenking van moord in Johannesburg. Het lichaam van Jabulile Nintimba werd donderdag gevonden. Zij is 1 van 9 vrouwen die de afgelopen 2 maanden zijn vermoord. Het weer. Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
18: Forever 49 verkeer.
19: Mijn naam is Rijnbaard Hartmans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in het land. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is echter niet het geval op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En ook op de A325 Nijmegen knooppunt Velperbroek is het raak. Tussen Elden en Westervoort heb je 10 minuten vertraging door een auto met pech.
20: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
0: Dit is Forever 49.
21: 60s, 70s,

0: Midnight Oil. En The Bats Are Burning. Aan het begin van Driekwart op deze maandag.
1: Driekwart, Pierre van der Stappen.
0: Wij knallen de middag in twee op deze Werelddag van de Vrede. En dit is Sweet Dreams van de Eurythmics.

0: 60s, 70s en 80s. En Neil Diamond, Beautiful Noise op de radio. En zometeen gaan de kaarten eruit voor Donna's Hot Stuff. Luister naar de podcast, kan nog snel. En win die prijs zometeen bij Ron in de Middag. En we hebben een nieuwe winactie.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen van Rotterdam naar York.
0: Ik verwijs je voor deze winactie heel simpel naar onze site of onze gratis te downloaden app. En dan maak je misschien wel kans op die prijs.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

James Brown. I got you. I feel good. Jazeker. Op maandag, 3:15. En ik was bijna de stelling vergeten. Vandaag, het gaat over een papieren briefje van 10. We geven een versleten en vies briefje van 10 euro eerder uit dan een schoon en nieuw briefje. Is dat waar of niet waar? Straks het antwoord.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
13: Alle verf super voordelig.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
17: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Forever 49 verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in het land. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid loop je daar een kwartier vertraging op. En om dezelfde reden ook vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam krijg je te maken met de nasleep van een ongeluk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn is de weg inmiddels weer vrij. Maar reken op 5 minuten op onthoud. Dan nog een file in het noorden, de A32, Meppel richting Leeuwarden. Bij Heerenveen 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten op onthoud.
21: Forever 49 weerbericht.
0: Het is overwegend droog met uitzondering van het noorden en oosten van het land, waar het lokaal korte tijd kan gaan regenen. Tussen de incidentele buien door schijnt de zon flink. Het is vrij rustig herfstweer met een zwakke tot matige westenwind en een temperatuur van 20 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Vannacht klaart het op en koelt het snel af. Vlak aan zee en op de Wadden daalt het kwik naar ongeveer 13 graden. In het binnenland wordt het nog iets koeler met temperaturen rond de 10 graden. Morgenochtend eerst dichte mist en laaghangende bewolking. In het noordoosten blijft het niet helemaal droog. Elders breekt al snel de zon door en lost de bewolking langzaam op. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het morgen tussen de 19 en 21 graden. Woensdag opnieuw aangenaam warm met maxima tot een graad of 23. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Michael Cimbello is 72, deze 49er. En hij heet eigenlijk Michael Andrew Cimbello, is in Philadelphia geboren en was een sessiemuzikant. Speelde gitaar, onder andere voor Diana Ross, Michael Jackson, The Temptations, David Sanborn en Donna Summer. En had eigenlijk maar één hit, dat was deze Maniac. Dat is toch wel bijzonder. Forever 49, we're celebrating live met Suburbia. Dit zijn de Pet Shop Boys.

is dit toch The Eagles Hotel California. En dan nog even onze stelling. We geven een versleten en vies briefje van 10 euro... eerder uit dan een schoon en nieuw briefje. Is dat waar of niet waar? Als je blijft luisteren hoor je zometeen het antwoord... na Dionne Warwick en All the Love in the World.

49. Onze stelling vandaag. We geven een versleten en vies briefje van 10 euro eerder uit dan een schoon en nieuw briefje. Ja, we hebben afkeer van vuil. Zo'n vies versleten object willen we zo snel mogelijk kwijt. Terwijl een nieuw briefje, dat is strak, knisperend en schoon, dat geeft een positief gevoel. Dus de stelling is waar. Zometeen veel plezier met Ron in de middag. Ik ben er morgen weer, dus graag tot morgen.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
5: Ik heb hier de biefstuk Bali.
6: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
5: Geniet ervan.
4: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
7: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
14: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch en Soda en meer.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
18: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
21: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
23: Giga veel.
21: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders ga ik je mis.
25: Het is 4 uur.
26: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Forever 49.
0: Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot 100 euro per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Dat gebeurt nu vaak niet omdat er geen andere passende woningen beschikbaar zijn. Met welk bedrag de huur wordt verhoogd hangt af van de hoogte van het inkomen. Het gaat om 180.000 huishoudens. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is niet vast te stellen. Onafhankelijk toezicht is er niet meer. Bij voorgaande verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude, stelden onafhankelijke waarnemers vast. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
25: Forever 49 verkeer.
1: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens. Op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Oud-Dijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht. 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud.
2: Dit programma wordt u aangeboden door loopreizen.nl.
3: Forever 49.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
25: Dit is Forever 49.
6: Celebrating life. 60s.

0: Trooper als eerste naar vieren. Vrienden, goedemiddag.
1: Hey Ronnie.
0: En een Super Trooper, dat is een hele grote lamp waarmee mensen op het podium in het licht worden gezet. Een soort zonnetje, zeg maar, die schijnt op dit moment ook. Hoe lekker is dat? De late middag van Forever 49 wordt mede mogelijk gemaakt door Ron in de middag. If you say
2: Ron, it's Ronnie in the afternoon.
3: We zijn begonnen aan de return.
0: Ja, daar was het. Tijd zijn weer. Ja, sorry, ik kon deze even niet laten. Ik zag het op RTL ook gebeuren. Alleen dan met een ander radiostation wat een televisieprogramma sponsort. Het moet niet veel gekker worden. Goed, Pierre is klaar met zijn driekwart. En wij zijn deze week begonnen. Nou ja, woensdag dan eigenlijk aan de astronomische herfst. Maar kijk eens naar buiten. Deze week is er echt nazomer weer opkomst. Hoe lekker is dat, zeg? Dan nog even een tip. Als je nog naar Donna's Hot Stuff wil, dan heb je nog een uurtje om in te zenden. De Donna's Summer Tribute Band. Veel van de plaatsen waar ze optreden zijn zelfs al uitverkocht. Dus ze doen het hartstikke goed. Gratis kaarten te winnen hier. Kijk maar even bij de winacties op de site of in onze app. Je hebt nog een uurtje. En dan voor iedereen die het leuk vindt, ik kon hem bij Harold helaas niet meer laten horen. Ja, ik was net niet op tijd binnen. Maar ik ga hem nu laten horen. De vierde plaat na vieren, die haalt ons snel in. Kijk maar even in je binnenspiegeltje. Door de achterruit. En dan klinkt hij zo. Knap als je weet wat dit is. Maar ik daag je uit. Stuur een WhatsAppje naar de studio. 0-3x8-449-449.

Ze zijn de weg kwijt in de muziek. Nou, wij zeker niet. We draaien echt de lekkerste. En soms zijn ze best wel moeilijk, hè? De plaatjes die ik achteruit aan je laat horen. Want daar zijn een paar inzendingen binnen. Maar kijk, het is een plaatje achteruit. En als je hem weet te herkennen, dan stuur je naar 0348-449-449 een berichtje. Ted deed dat, maar had het half goed. Hij kwam met Can't Stop Loving You. De band is goed. En Dimitri, die kwam met Africa. Ja, ook de band goed. Maar Wouter, Miranda, Ellen, Joop en Rudo, die hadden het allemaal goed. Nou ja, luister maar. Zal ik hem weer omdraaien? Ja, natuurlijk. De band uit Los Angeles. Een groep studiomuzikanten die al hadden meegewerkt aan honderden LP's voordat ze onder de naam Toto gingen samenwerken. En als Toto konden ze lekker hun eigen muziek maken. En ze hebben heel wat gemaakt. Dit is van hun zevende album.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je

0: zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferenceperen, 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar Vodafone.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis. Pak het.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: doneer.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
7: Forever 49, half 5 headlines.
8: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Huurders van een sociale huurwoning die te veel verdienen krijgen te maken met een jaarlijkse huurverhoging tot €100 per maand. Minister Buchholz O'Sullivan wil woningcorporaties verplichten om de huurprijzen van scheefwoners te verhogen. Verenigd Rusland heeft de verkiezingen in Rusland gewonnen. De regeringspartij van Poetin heeft bijna 60% van de stemmen gekregen bij de verkiezingen voor de Duma, het Russische lagerhuis. De rest van de stemmen ging naar partijen die de regering steunen. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Forever 49 verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt verder op gang. Dagelijkse files staan met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch al zo'n 300 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam richting Breda rijd je de file in tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. Dan naar het zuiden de A58 richting Tilburg vanuit Breda tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 20 minuten op onthoud. Dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Je bent 5 minuten langer onderweg tussen knooppunt Zaarderheiken en Blerik.
7: 60s, 70s en 80s. Forever 49.
10: De dag zit er bijna op. En Ron rijdt gezellig met je mee.
11: Dit is Ron in de middag.

plaatjes die de weg naar je hart allang gevonden hebben en die we nog steeds zo heel graag horen. In dit geval was het Soul Sister and The Way to Your Heart. En ja, bij Sister moet ik gelijk denken aan wat we zo meteen gaan doen. Je hoort zo meteen weer een nieuwe hit van Smit. Het verhaal achter een hele bekende 80's hit. Ja, ook iets met Sisters, maar goed. Nee, blijf maar gewoon luisteren als je het wil horen. Het verhaal achter een klapper van een hit straks. Maar eerst over verhalen gesproken. Deze man weet me daar een verhaal te vertellen. Het is Billy Joel. Waar gebeurt? Dit is zijn Piano Man.

0: Panu, de king of rock and roll.
1: Leven de koning.
0: Ja.
1: Hoera, hoera, hoera.
0: Gaan we niet elke keer doen, hè, als we kings draaien. Ik heb Bart Smit weer aan de telefoon. Bart, goedemiddag.
2: Ron, goedemiddag.
0: Is leuk, dat het was net zo'n plaatje van maar 2 minuten lang. Maar ja, in een jukebox, des te sneller gooide je er weer een muntje in. Maar wij zijn allebei al flink ervaren voor die Niners. Maar jij hebt hem natuurlijk ook niet in het echt meegemaakt, zo'n jukebox.
2: Nee,
0: is jammer,
2: nee,
0: hè?
2: Nee. Ja, nee, nou, we hadden in diensttijd hadden we wel de vliegbasis Twente, hadden we zo'n oud ding in de kantine staan. Dus ik heb hem wel gezien. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Weet je nog wat het kostte dan toen om een hit aan te vragen?
2: Twee kwartjes,
0: oké. Okay, ja. En inmiddels heeft iedereen zo'n glazen dingetje in zijn broekzak waarmee je ongeveer alles kan luisteren wat er bestaat. Dus er is een hoop veranderd, hè?
2: Zo is dat.
0: Nou, ik zei net al, toen ik Soul Sister draaide, we hebben straks een hit van Smit, ook iets met sisters, toch?
2: Ja, nou ja, sisters, het is er maar één met twee brothers erbij. Maar goed, ja, de band is er wel naar vernoemd, ja.
0: ik ben heel benieuwd en volgens mij moeten we weer kaarsjes aansteken.
2: Ja, Ron, net als vorige week maandag, Morten Harket van AHA, vandaag wederom een jarige die ook 67 kaarsjes mag uitblazen.
0: Hoppakee.
3: Wat zit achter de hit? De hit van Smit.
0: Ja, het verhaal achter de hit waar toch een echte 49er in zit. Maar ik ben benieuwd naar het verhaal en jij als luisteraar waarschijnlijk ook naar welke plaat het nou is. Vertel, Bart.
2: Ja, Ron, we gaan naar 21 september 1959. Als Corinne Drury wordt geboren in Nottingham, England. Dus happy birthday, Corinne. Muziek zat er al vroeg bij haar in doordat haar vader in een band speelde die onder andere artiesten als Tom Jones en Sandy Shaw begeleidde. Toch begon Drury na school eerst te werken als modeontwerpster. Nou, na als hobby gezongen te hebben in wat lokale bandjes, ontmoet Drury in 1984 de muzikanten Andy Connell en Martin Jackson en het werd allemaal wat serieuzer met het oprichten van een band. Nou, ze spraken af dat ze het alle drie eens moesten zijn over hun naam. Maar die consensus kwam pas na het bladeren in een oud filmblad. Daar stond een artikel in over een werkelijk beroerde C-kwaliteit Amerikaanse musicalfilm uit 1945. Nou, de naam van die film vonden de drie muziekvrienden gezamenlijk vreselijk. Hé, ze waren het er nu wel met z'n drietjes over eens. Het werd dus Swing Out Sister. Ja, van de platenmaatschappij mochten ze in 1986 twee singles uitbrengen. De eerste single, Blue Mood, die flopte enorm. En Drury had intussen ook een ongeluk gehad met paardrijden en was herstellende van een schedelfractuur. Nou, dat kon de platenmaatschappij niet zoveel schelen. En ze moesten die volgende maandag een demo inleveren voor een tweede single, anders was het klaar. Nou ja, ja, echter gaf de druk en stress van de platenmaatschappij hun juiste inspiratie voor het nummer wat gaat over het ontsnappen en dus het uitbreken uit een patroon van stress. Haar achtergrond als modeontwerpster werd het onderwerp van de videoclip. En ja hoor, de hit van vandaag was geboren en net een half uur klaar voordat de koerier arriveerde om de tape op te halen. Ja, Swing Out Sister zingt in de Northern Soul-stijl wat in de jaren 70 ontstaan was in Noord-Engeland en wat je dus goed hoort in de stem van Corinne Drury. Dit wordt mooi gecombineerd met de sofistipopstijl van Swing Out Sister, een subgenre van New Wave en ontstaan door de music van onder andere Roxy Music. En gekenmerkt door New Wave gecombineerd met stijlen als jazz en soul. Een jaar later scoorde Swing Out Sister opnieuw een hit met Surrender, in deze stijl die hem goed past. Afsluitend luisteraars, als je last van stress hebt, door weer een drukke werkweek, of je staat nu in de file. De werkdag is bijna over en de zon schijnt, dus breakout.
3: De hit van Smit.

0: deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
12: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.

0: StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Het is 5 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Forever 49. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde de Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. De inlichtingendiensten gebruiken zowel kunstmatige intelligentie als geautomatiseerde data-analyse om gegevens te verwerken, teksten samen te vatten of vertalingen uit te voeren. Een AI-beleid is er niet, daardoor hangt volgens de toezichthouder te veel af van het individuele oordeel van medewerkers. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. De politie bevestigt het incident, maar omdat er een minderjarige bij betrokken was, worden geen verdere mededelingen gedaan over de toedracht. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Forever 49.
5: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. Dan de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34. 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
8: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
5: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

acht minuten over vijf is het, vrienden. Met Bruce Springsteen op de radio. Nou ja, hij is eigenlijk net klaar. Dancing in the Dark. Ik moet even de deuren gaan dichtdoen, de bussen sluiten. Want de inzenden voor Donna's hot stuff. Ik zeg het steeds verkeerd. Dat gaat niet meer. Bij deze even. Zo, dit uur ga ik bekendmaken wie de kaarten gewonnen heeft. En woensdag begint de astronomische herfst. Maar deze week is er juist na.

0: volgens mij had niemand in de studio door dat Barry al gewoon vertrokken was. Meneer de Wit, Barry White and You See the Trouble With Me. Ah nee, hij liet natuurlijk de muzikanten gewoon nog even lekker showen en shinen. Zo is het dan ook weer. 4:15 is het.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen van Rotterdam naar York.
0: Ja, we hebben weer een nieuwe leuke winactie. We gaan 4 weken lang, iedere vrijdag, een mini-cruise naar York, Engeland, weggeven. En als je daar nou kans op wil maken, dan moet je een nummer of een artiest bedenken die lekker past bij deze actie. En dan moet je denken aan titels of namen met woorden erin als boot of ship of ferry. Maar Captain of Engeland of England of York of Cruise, het kan allemaal. Het moet natuurlijk wel een plaats zijn die bij Forever 49 Radio past. Dus in ieder geval uit de 60s, de 70s of de 80s. En bij het geluid van onze zender passen. Nou, denk er maar even over na. Ga naar de winacties en doe mee aanstaande vrijdag. Dan gaan we de eerste winnaar al bekendmaken. Mis de boot niet, hè?
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.

merken de variatie van de plaatjes die voorbij komen. 60s, 70s en 80s. Gitaren, echt oud. Beach Boys, George Michael met, nou ja. Het is net als een plakje kaas. Het is lekker, maar eigenlijk is het gewoon als iemand een hele sandwich voor je maakt. Met een tomaatje. En een beetje, ja, het is gewoon lekkerder, toch? Alles bij elkaar. Ik zit net even te kijken, want je kan hier een mini-cruise winnen, hè, voor twee personen naar New York. We gaan 4 weken lang elke vrijdag dat weggeven. Jan uit Oosterwijk, die stuurde bijvoorbeeld Otis Redding in, Sitting on the Dock of the Bay. Ja, dat is wel echt zo'n bootplaatje wat wij bedoelen.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

Het minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen

0: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
11: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
12: Hey, koopjesjager.
13: Ja, jij?
12: Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Beter Pick-a-Bellies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons, van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad, vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer, voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
5: Forever 49, half 6 headlines.
6: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Het weer. Overwegend droog en zonnig, alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijnbaard Baartmans van de ANWB. Tot nu toe is het een gebruikelijke avondspits die zich met name afspeelt in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 355 kilometer in totaal en de langste vertragingen komen door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar ging het mis tussen Schiphol en Knobenburgerveen. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 30 minuten langer over. Over naar de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook een ongeval tussen Aalsmeer en Bad Hoevedorp. Daar moest de linkerrijstrook dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Nog een ongeluk, de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en knooppunt Maanderbroek heb je 15 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is afgesloten. Dan over naar het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar zijn ze aan de weg bezig tussen Wolvenga en Heerenveen. En dat betekent 25 minuten file rijden. 60s.

Chrissy Hynde waarschuwde, begrijp me niet verkeerd. Soms is ze verliefd, soms een tikkie onvoorspelbaar en soms gewoon in een heel andere bui. Oh, wat een heerlijke hit uit 86, The Pretenders en Don't Get Me Wrong. Olivia Newton-John, die moeten we ook niet verkeerd begrijpen. Ze wil lichamelijk worden. Ja, de videoclip suggereerde dat ze iets met sport bedoelde, maar ik twijfel daar een beetje aan. Of zegt dat eigenlijk meer iets over mij? Kan ook.

0: Althans, ik zat lekker mee te zingen. En ineens bedacht ik me dat ik nog wel iets te doen heb. Ik moet nog even bekendmaken wie die kaart heeft gewonnen voor Donna's Hot Stuff. De Donna Summer Tribute Band, die het druk hebben. Veel optredens, veel ook uitverkocht trouwens. Anita uit Luna aan de Vecht heeft gewonnen. Ik ga haar niet te pakken, dat is jammer. Het was bijna gelukt en uiteindelijk toch weer niet. Ze moesten in ieder geval antwoord geven op... volgens mij was er een vraag, toch?
1: Ja, we hebben een vraag.
2: Wie produceerde State of Independence? Dat is de vraag.
1: Ja, dan moet ik nu mijn mond houden.
2: Ja, je wilde het antwoord geven.
0: Nee, dat was juist de bedoeling dat luisteraars dat konden geven... die naar de podcast hebben geluisterd. Nou, Anita die schreef in ieder geval dat Quincy Jones... State of Independence produceerde. En dat klopt. Althans, als we het dan natuurlijk over die Donna Summer versie hebben. Want het grappige is dat hij eigenlijk een jaartje ouder is, die hit. In 81 werd hij geschreven door John Anderson. En die hebben hem ook opgenomen samen met de Griekse componist Vangelis... En Vangelis produceerde die, maar dat was natuurlijk niet waar het over ging. Quincy Jones, die wist trouwens een enorme verzameling wereldsterren bij elkaar te krijgen... voor dat heerlijke nummer State of Independence. Echt mensen als Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Diana Ross. Dus ja, Diana Warwick was er ook bij volgens mij, Michael McDonald. Het was eigenlijk een beetje een voorloper van We Are The World. Nou ja, Anita, ik weet niet of je naar de radio luistert... of een van je collega's of vrienden, die moeten het allemaal aan je doorgeven. Maar jij hebt die kaartjes gewonnen.
3: De mooiste prijzen win je hier bij Forever 49. Yeah!

0: maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
4: Ik heb hier de biefstuk Bali.
5: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
4: Geniet ervan.
3: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: meneer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Is dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
7: Langer mee doen is goedkoper.
6: Zeker, kwaliteit rendeert.
8: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het is 6:00.
16: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Forever 49. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. Het vuur veroorzaakte veel rook. Volgens Tata zelf is het vuur onder controle en zijn er geen gewonden of vermisten. De installatie is ontruimd en de bedrijfsbrandweer is gestart met blussen. De veiligheidsregio roept de omgeving op om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. Biodiesel kostte vandaag kort $985 per ton, de laagste prijs ooit. Scheepsgasolie kostte ruim $1.500 per ton. Fossiele brandstoffen zijn flink duurder geworden sinds de oorlog tussen de VS en Iran uitbrak. Biodiesel wordt niet gemaakt van ruwe olie, maar van afvalstromen zoals gebruikt frituurvet. De haven van Rotterdam is wereldwijd koploper bij de productie en verwerking van biodiesel. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent met de mededeling dat ze op straat gevolgd was. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Hij kreeg €35.000 aan spaargeld mee. De politie deelde camerabeelden van de man, dat leidde uiteindelijk tot zijn aanhouding in Deventer. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. 19 vrouwen eisten in 2023 een schadevergoeding voor het leed dat hen in tehuizen van de kloosterorde De Goede Herder was aangedaan. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. 18 vrouwen gingen in hoger beroep, maar zonder resultaat. Het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen en blijft het overwegend droog. Later op de avond kan er hier en daar nevel of mist voorkomen. Tot zover het radio-nieuws op Forever 49.
0: Forever 49 verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nog in het westen van het land. Blijft nog 300 kilometer over van de avondspits. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Bij knooppunt Terbrechtseplein betekent dat ook een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen kun je er daarom 10 minuten bij optellen. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die is weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen knooppunt Empel en Nieuwkuik. 7 kilometer met 20 minuten vertraging.
13: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
15: Dit is Forever.

Doing Get Stuff. Als het moeilijk wordt, ja, dan zetten we gewoon de tanden erin. Ik ga straks muziek uit mijn platenkast draaien. Nou ja, al wel. Dat is nu eigenlijk al. Ja, want dit album staat absoluut in mijn kast.

0: Allison, mooi hé, was het. Het is bijna 6:15, joh. Tijd vliegt als het gezellig is.
1: Hey Ronnie.
0: Ja, ja.
1: Draai nog eens een plaatje uit je platenkast.
0: Ja, terug naar 1985. Annie Lennox en Dave Stewart waren met de Eurythmics op volle snelheid. En na die elektronische sound van een eerdere hits gooiden ze op het album Be Yourself Tonight wat meer richting soul. En voor There Must Be an Angel Playing With My Heart hadden ze een bijzondere gast geregeld. Niemand minder dan Stevie Wonder. Hij speelt de mondharmonica solo. Alleen, ja, Stevie die liet nogal op zich wachten. Volgens Annie Lennox verscheen hij pas uren later in de studio. Maar goed, als Stevie Wonder dan uiteindelijk binnenkomt, ga je natuurlijk niet zeggen, ja, laat maar, we zijn al klaar. En het wachten werd ook beloond, want in Engeland werd dit zelfs de enige nummer 1 hit van de Eurythmics. Bij ons kwam de plaat tot de nummer 4 in de Nederlandse top 40. Uit mijn platenkast, Eurythmics.

tot 9 kernleden. En dan nog aangevuld met een blazersessie. Maar in de loop van de decennia hebben meer dan 40 muzikanten deel uitgemaakt van de groep Earth, Wind & Fire. Ik weet niet of jij van 9 tot 5 werkt. Dan wordt het wel de hoogste tijd om naar huis te gaan nu, hè? Tumble out of bed.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.

0: Nieuws. Kaartje2Go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
4: deals. Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
7: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
8: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex Dal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Train jij voor een 10 kilometer halve of hele marathon? Startbewijzen voor de grootste wereldmarathons. Van Londen en Berlijn tot Athene en Kaapstad vliegen de deur uit. Loopreizen.nl regelt al ruim 25 jaar jouw hardloopreis. Gegarandeerd startbewijs, vlucht en hotel op wandelafstand van start en finish. Elke editie raakt razendsnel vol. Claim nu jouw startnummer voordat iemand anders hem pakt. Boek vandaag op loopreizen.nl. Want op is op. Kijk nu op loopreizen.nl voor de allerlaatste startbewijzen voor de Marathon van Londen.
15: Forever 49, 6:30 headlines.
16: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 19-jarige man uit Deventer is vrijdag aangehouden op verdenking van oplichting van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. In juli werd de vrouw opgebeld door iemand die zich voorstelde als politieagent. Niet veel later stond de man voor de deur om al haar waardevolle spullen op te halen. Vrouwen die in hun jeugd in katholieke instellingen dwangarbeid hebben verricht, krijgen definitief geen schadevergoeding. Volgens de rechter was hun zaak verjaard. De dwangarbeid vond plaats tussen 1951 en 1979. Het gebruik van AI door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is ongecontroleerd en daarmee risicovol. Dat schrijft de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. In het Bultpark in Lelystad is vorige week een minderjarige jongen mishandeld door een groep jongeren. Volgens de moeder van het slachtoffer zou hij de groep hebben gevraagd niet met kanker te schelden. Daarop werd hij in elkaar geslagen en bedreigd met een schaar. Het weer? Overwegend droog en zonnig. Alleen in het noorden en oosten kan een buitje vallen. Het is ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
15: Forever 49 verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er is nog 60 kilometer file over van de avondspits. En dat merkt het verkeer nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En bij dat knooppunt Terbrechtseplein sta je ook in de file op de A20 richting Hoek van Holland. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. De langste file op dit moment, de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam heb je 30 minuten extra reistijd. Tot slot de A35 Enschede richting Almelo. Daar gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Enschede en Hengelo-Zuid. De berger is aanwezig, maar reken op 25 minuten vertraging.

0: Lekker rocken met de mannen van Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Het was eigenlijk een Bonnie Tyler nummer. Hè? Desmond Child die schreef de melodie oorspronkelijk voor haar. En het nummer heette toen If You Were a Woman and I Was a Man.
1: Mafkees.
0: Nee, oké. Je gelooft me niet. Ik zal het eventjes laten horen. Hier is Bonnie Tyler met hetzelfde nummer, maar...

dat zijn toch de leuke weetjes, hè? En omdat dit nummer flopte in de hitlijsten, was Desmond Child ervan overtuigd dat hij die melodie toch wel een tweede kans moest geven. En samen met Bon Jovi en Richie Sambora bouwde die het om tot de rockhit die we nu kennen. En die grote klapper waar daar vlammen van afslaan. Over vlammen gesproken, dit zijn de Pointer Sisters. En Fire.

Warner. Dat was yesterday. Marcel van Leeuwen loopt hier ook weer rond hier. Die is net weer terug uit het buitenland. Lekker vakantie. Hij ziet er goed uitgerust uit. Ja, ik heb ook uitgerust. Maar ja, dat was gisteren. Oh, flauw dit, hè. Zullen we nog verder teruggaan in de tijd dan? Naar vrijdag met de Easy Beats.

Even fade out, hè? Ja, blijft bijzonder. Spandau Ballet en Gold. Nou, Marcel van Leeuwen is er weer. Ziet er fris uit, heeft er zin in. En ja, dan ga ik maar gewoon mijn spulletjes inpakken. Oh, vergeet niet, bedenk nog even een bootplaat. Want we geven 4 weken lang elke vrijdag een mini-cruise weg. Nou, kijk maar bij de winacties op onze site of in onze app. Tot morgen en wees een beetje lief voor elkaar, hè?

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
12: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
15: Alle Sigma verf bestel je bij...
16: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
17: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
16: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
19: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
21: Het is 7 uur.
0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. Het kost toeristen nu 5 tot 10 euro per dag om Venetië te mogen bezoeken, maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot 30 euro per dag. Grote zwarte wolken boven het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Halverwege de middag is brand uitgebroken bij een transportband van de staalfabriek. En voor het eerst is de prijs van biodiesel voor schepen goedkoper dan de gebruikelijke gasolie. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
21: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
22: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s.

0: een schoolvriendinnetje die hij uiteindelijk in de Centerfold tegenkomt. Nou, als ik dan denk aan mijn schoolvriendinnetje, die kwam ik ook tegen, maar dan met een verhaaltje in de Donald Duck. Goedenavond.
1: Van 7 tot 8, lekker de avond in met Marcel. Yes.

0: What's the name of the game? Nou, wat dacht je van Miss the Boat niet? Ja, nieuwe winactie. Ik ga er straks er nog meer over vertellen. ABBA was dat.
1: Marcel, laat je lekker bijkomen van je dag.
0: Ja, misschien moet jij bijkomen van je maandag, maar ik moet nog een beetje bijkomen van je week vakantie. Het is wel een algehele reset hoor. Hartstikke lekker. Trouwens nog even dank aan Ruud en natuurlijk aan Harold voor het overnemen van het programma. Dat is helemaal goed gekomen, hè, volgens mij.

0: Het zou lekker zijn natuurlijk. Hè. We kunnen ook anders gaan tellen. En dat we gewoon een week van 8 dagen maken. Ja. Maar dat duurt een week zo lang, hè? Het houdt trouwens niet op bij ons, hè. Ik bedoel, we gaan van de ene winactie naar de andere winactie. En we hebben weer een hele leuke trouwens.
1: Mis de boot niet. Maak kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen van Rotterdam naar York.
0: Het is ongelooflijk, hè? De ene actie is nog niet afgelopen of de volgende komt er alweer aan, hè? En deze hebben we weer van stal gehaald. Want ja, de boot die moest even opgeknapt worden. En hij is weer als nieuw, hoor. En ja, 4 weken lang een cruise, een mini-cruise naar York. Ja, wie wil dat nou niet, hè? En wat moet je daarvoor doen? Nou, hartstikke simpel. Kies een liedje uit 60, 70 of 80. Wel natuurlijk uit die decennia's. Want dat hoort natuurlijk bij ons, hè. En ja, er moet iets van boot in zitten. Noem het maar op. Varen. Je kan het zo gek niet bedenken. Maak iets creatiefs, hè. Want daar houden we van, hè. En met wie wil je? En waarom? Hoe mooier het verhaal, hoe meer je kans maakt. En elke vrijdag geven wij dus die fantastische cruise weg. Dus ja, wat let je? Ik zou het doen. Ga naar onze website forever.radio.nl of in onze gratis radio-app.
2: Deze prijs wordt u aangeboden door P&O Ferries.
3: We beseffen het steeds vaker. Geluk zit vaak in de allerkleinste dingen. Hey Marcel, wat is het geluksmoment van vandaag?
0: Dat ik nu al lekker wegdroom met het idee van een mini-cruise.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
10: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... Gaat lukken!
11: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
12: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
16: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Anders schrijf je mis. Pak hem.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Hallo, Odido hier.
1: Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
4: Forever 49 weerbericht.
8: Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: oorspronkelijk uitgebracht in mijn geboortejaar, 1993. Nee, natuurlijk niet. 1964, de Amerikaanse zangeres Gloria Jones. Mag toch een beetje liegen, hè? Maar in 1981 een hit voor Soft Cell. En Soft Cell, ik had het even opgezocht, want ja, wat betekent het nou eigenlijk? Het is een natuurkundig iets. Ja, als je het wil weten, moet je maar even opzoeken. Ik heb het een paar keer gelezen en ik heb nog zoiets van, nou oké. Maar goed, natuurkunde is niet mijn ding. Lekkere liedjes draaien, dat is mijn ding. Straks trouwens in de High Five, het is vandaag de dag van het werkgeluk. Maar wat is dat nou eigenlijk? Werkgeluk.
1: Het leven zit vol dilemma's. Maar niet elke keuze is goed of fout. Stel, je moet nu kiezen.
0: Echt voor de maandag.
1: Hey Marcel.
0: Ja, Sophie.
1: Wat is het dilemma van vandaag?
0: Een vergadering op maandag die 4 uur duurt, zonder pauze. Of 10 losse vergaderingen van 15 minuten, verspreid over de hele dag.
1: Dilemma van de dag.

0: 5, 4, 3, 2, 1. High five van de dag.
1: Het is vandaag de dag van het werkgeluk. Maar wat is dat nou eigenlijk, werkgeluk? Dit is de top 5. Een goede relatie met je leidinggevende die je stimuleert. Belangrijk. Leuke collega's en een sociale verbinding. Ook belangrijk natuurlijk, hè. Gezonde werk-privé-balans. Voldoende flexibiliteit en rusttijd hebben om naast je werk een fijn privéleven te leiden. Uitdaging en afwisseling. Altijd belangrijk. Taken die niet te saai zijn, maar ook niet te moeilijk. Zodat ze voor constante stress zorgen, want daar heb je natuurlijk niks aan, hè. En, misschien wel de belangrijkste, waardering en respect. Het gevoel dat je harde werk gezien wordt en dat je daarvoor complimenten of erkenning krijgt.
0: De high five van de dag.

0: Billy Joel, My Life. Het is jouw leven. En doe ermee wat je zelf wil. Maar belangrijk, vier het leven elke dag. Hè? Want ja, het is zo kort allemaal. Hè? Morgenochtend trouwens om 7 uur is hij er weer. Hè? Klaas van het Hof en de ochtendshow. Geniet van je maandagavond.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: De Beter Pick-a-Bully's.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
3: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
4: Honda, the power of dreams.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het is 8 uur.
16: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. Vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de EU, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, €2 per pakketje zogenaamde afhandelingsvergoeding betalen. In Amsterdam is in een paar jaar tijd de vaccinatiegraad van baby's gedaald van 90% naar 80%. En het kost toeristen nu €5 tot €10 per dag om Venetië te mogen bezoeken. Maar de stad overweegt die toeristenbelasting te verhogen tot €30 per dag. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
17: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
18: Dit is Forever 14.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 8.

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.

0: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw en ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
6: Forever 49 weerbericht.
7: Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: gigaveel.
8: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Het is 9 uur.
17: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De aanvallen van de VS op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang, maar minister Van den Brink kan dat niet garanderen. Een Nederlandse vader is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn 14-jarige zoon Jairon. En vanaf november moeten consumenten die iets bestellen buiten de EU, bijvoorbeeld bij Chinese webwinkels zoals Temu, 2 euro per pakketje, zogenaamde afhandelingsvergoeding, betalen. En dan nog het weer. Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
10: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
16: Dit is Forever 49. 60s, 70s.

0: altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey. Oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Forever 49 weerbericht.
19: Het is overwegend helder. Later vanavond neemt de bewolking in het noorden toe, maar het blijft droog. Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Echt lekker. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
7: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: is voor €229.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Het is 10:00.
10: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen die geleid werd door België. In Noordoost-Amerika zijn er problemen met het vliegverkeer vanwege een storing waar de luchtverkeersleiding last van heeft. De aanvallen van de VS op boten met vermeende drugsterroristen in de Caribische Zee zijn in strijd met het internationaal recht, dat zegt de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat binnen een half jaar er veilige plekken zijn voor kinderen in de asielopvang, maar minister Van den Brink kan dat niet garanderen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt, het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
12: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s. 70s.

0: op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Forever 49 weerbericht.
18: Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegtickets voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
20: Het is 11 uur.
21: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. Vanaf 2029 gaan ouders iets meer betalen voor kinderopvang. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
22: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
20: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financial Lease.

0: Vodafone.nl. Maak het mogelijk.
1: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
0: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Forever 49 weerbericht.
7: Vannacht is er weinig wind. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten en zuidoosten en 14 bij zee. Overdag is het overwegend bewolkt met 's middags in het noorden wat motregen. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Vanaf woensdag blijft het een aantal dagen zonnig en warm met middagtemperaturen tussen de 20 en 23 graden. Wel kan er 's nachts mist ontstaan. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
3: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Het is 12 uur.
8: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Forever 49. Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor 2 personen.
10: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
0: Dit is Forever 49. Celebrating life. 60s, 70s en 80s. Forever 49.

Overal op DAB+, wereldwijd, op web en app. En natuurlijk op tv. Dit is Forever 49, celebrating life.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Op de campus van de Universiteit Groningen komt een hele grote computer voor een Nederlandse AI-fabriek. Die moet de kenniseconomie een flinke impuls geven. Op een vliegveld in Ierland heeft de Oekraïense president Zelensky een ontmoeting gehad met John Ratcliffe, chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Waar ze het over gehad hebben is onbekend. Dit jaar is er tot nu toe 85 keer ingebroken bij een brandweerkazerne. Ook afgelopen nacht gebeurde dat in de kazerne van het korps Maren Maarsbergen. En er zijn 490 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen bij een grote internationale politieactie van 34 landen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Overdag is het bewolkt. Het wordt 16 tot 21 graden en het waait nauwelijks. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Deze week maak je kans op een geheel verzorgde mini-cruise voor twee personen.
0: Dit is Forever